0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: let you know. You're one of my kind.
1: Voor jezelf.
2: MFM.
1: MFM. Jouw nieuws, jouw muziek.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Live MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

jezelf.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Leden van voetbalclub FC Uden hebben dit seizoen niet alleen een schema voor hun eigen wedstrijden, maar ook een overzicht van wedstrijden die zij leiden als scheidsrechter. De club pakt hiermee het tekort aan scheidsrechters aan. Dat is namelijk een groeiend probleem bij voetbalverenigingen. FC Uden kiest daarom voor een gezamenlijke aanpak. Niet alleen de vaste vereniging scheidsrechters, maar ook senioren, jeugdspelers en ouders dragen voortaan hun steentje bij door de fluit op te pakken. Een flinke kater voor de brouwers van Berne Abdijbier. Inbrekers hebben eerder deze week 's nachts toegeslagen bij hun proeflokaal. Ze veroorzaakten volgens de eigenaren veel schade en namen kluizen mee met geld en consumptiemunten. De eigenaren van Berne Abdijbier reageren aangeslagen op Facebook. Ze roepen getuigen en eventuele vinders van de kluizen of de munten op om zich bij de brouwerij te melden. De politie heeft donderdag in een schuur aan de Adrianastraat in Bokstol 3 motoren aangetroffen die eerder in Duitsland waren gestolen. 2 personen die op dat moment met de motoren bezig waren, zijn aangehouden. De politie ging op verzoek van de Duitse collega's naar de woning. Een GPS-tracker op een van de motoren had de locatie doorgegeven. Toen de agenten aankwamen, waren 2 mannen in de schuur bezig. In totaal stonden er 3 motoren die in Duitsland waren gestolen. Ze zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 7 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
6: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat heel erg toenemen.
5: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
5: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer. Elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Een flinke kater voor de brouwers van Berne Abdijbier. Inbrekers hebben eerder deze week 's nachts toegeslagen bij hun proeflokaal. Ze veroorzaakten volgens de eigenaren veel schade en namen kluizen mee met geld en consumptiemunten. De eigenaren van Berne Abdijbier reageren aangeslagen op Facebook. Ze roepen getuigen en eventuele vinders van de kluizen of de munten op om zich bij de brouwerij te melden. Fietsendiefstal bij station Os blijft een groot probleem. Het aantal aangiften stijgt fors, van 134 in 2024 naar 157 in 2025. Dit jaar, in het eerste kwartaal, zijn al 48 meldingen gedaan. Politici uiten hun onvrede. Zo geeft Vera van Pelt aan dat het hen somber maakt. Herman van Kessel van Pro vraagt om actie vanuit de Osse politiek. Burgemeester Fraukje de Jonge noemt de situatie zorgelijk, maar ziet geen gemakkelijke oplossing. Leden van voetbalclub FC Uden hebben dit seizoen niet alleen een schema voor hun eigen wedstrijden, maar ook een overzicht van wedstrijden die zij leiden als scheidsrechter. De club pakt hiermee het tekort aan scheidsrechters aan. Dat is namelijk een groeiend probleem bij voetbalverenigingen. FC Uden kiest daarom voor een gezamenlijke aanpak. Niet alleen de vaste verenigingsscheidsrechters, maar ook senioren, jeugdspelers en ouders dragen voortaan hun steentje bij door de fluit op te pakken. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
7: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het kan flink waaien vanmorgen. Vooral in de kustgebieden moet het verkeer rekening houden met windstoten. Er staat één file op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn Noord. Door een vrachtwagen met pech heb je bijna een kwartier tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
2: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.

0: Het nieuws van 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
2: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar dan zien ze het ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
1: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg, maar op de A4 naar Amsterdam sta je nu wel vast voor de Schiphol-tunnel. Die is dicht door een te hoge vrachtwagen. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn staat voor de afrit Hoenderlo een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is daar 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: NFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
5: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
6: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
7: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Donderdagavond was er een laatste informatiebijeenkomst over de financiële situatie van cultureel centrum De Pas in Hees. De gemeenteraad van Bernhezen staat voor een moeilijke beslissing. Krijgt gemeenschapshuis De Pas in Hees de gevraagde extra subsidie van ruim 4 ton... of dreigt het sociaal-cultureel centrum te verdwijnen? De vraag is, wat kost het als het gemeenschapshuis omvalt? Wethouder Gert-Jan Hermes gaf aan dat alle accommodaties gelijk behandeld moeten worden. Voorzitter van De Pas, Edwin van der Putten, gaf aan dat hij het gevoel heeft dat De Pas 3-0 achter staat. De Pas heeft sinds 2004 al miljoenen aan subsidie ontvangen, maar altijd waren er tekorten. Hoe de partijen uiteindelijk gaan beslissen over wel of geen extra geld voor De Pas, blijft nog even de vraag. Wordt volgende week vervolgd in de commissie.
8: Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er voor het verkeer in Brabant op de A58 van Breda naar Tilburg. Bij Tilburg Centrum West is een auto in de vangrail gereden. Het verkeer kan daar alleen via de vluchtstrook langs en de vertraging is ruim een half uur. Verder heb je 5 minuten oponthoud op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij de afrit Hoenderloo door een pechgeval. En op de N50 is het druk van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost.

0: Tijd, MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
3: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
5: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
4: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
6: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
4: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien, in het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op veel snelwegen kan het verkeer prima doorrijden, maar er staan toch een paar files. De A58 in Brabant is na een ongeluk weer vrij. Van Breda naar Tilburg bij Tilburg Reeshof. Vertraging is nog zo'n 20 minuten. Die file wordt korter. De A7 in het noorden van Groningen naar Heerenveen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Drachten. Er staat nu 3 kilometer file. Het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs, want de rijbaan is dicht. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn sta je bij Hoenderloo 10 minuten in de file door een pechgeval. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle rijdt het langzaam. Voor knooppunt Hattemerbroek heb je ook 10 minuten tijdverlies. En het verkeer, vooral aan de westkust, moet rekening houden met zware windstoten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
4: Kies voor Van der A.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
6: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
7: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Fietsendiefstal bij station Os blijft een groot probleem. Het aantal aangiftes stijgt fors, van 134 in 2024 naar 157 in 2025. Dit jaar, in het eerste kwartaal, zijn al 48 meldingen gedaan. Politici uiten hun onvrede. Zo geeft Vera van Pelt aan dat het hen somber maakt. Herman van Kessel van Pro vraagt om actie vanuit de Ossen politiek. Burgemeester Fraukje de Jonge noemt de situatie zorgelijk, maar ziet geen gemakkelijke oplossing.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vanmorgen niet veel files, maar op de A7 in Noord-Holland, van Horen naar Zaanstad, heb je nu wel een kwartier vertraging tussen Horen en Purmerend. Na een ongeluk ligt er veel rommel op de weg. De rechterrijstrook is dicht en het verkeer moet vooral aan de westkust rekening houden met zware windstoten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er niet, maar op de A7 in Noord-Holland van Horen naar Zaanstad heb je 20 minuten op onthoud tussen Horen en Purmerend. Na een ongeluk ligt daar rommel op de weg, onder meer glas. De rechterrijstrook is dicht. En op de A12 vanuit Arnhem staat file voor de Duitse grens door controles. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Carwash.

0: De laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu. Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A7 van Horen naar Zaanstad, want er ligt rommel op de weg bij Purmerend na een ongeluk daar. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging is 20 minuten. De A8 van Zaanstad naar Amsterdam sta je bij knooppunt Zaandam 10 minuten in de file. De A15 is het druk van Gorkum naar Nijmegen tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen. Daar heb je nu een kwartier vertraging. En Duitse grenscontroles veroorzaken op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens een kwartier tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen. Veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de

0: Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor Van der A. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: 4 nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Kies voor Van der A.
5: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
0: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A7 in Noord-Holland, van Horen naar Zaanstad, want bij Purmerend is een ongeluk gebeurd. Vanaf Horen is de vertraging 20 minuten en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant.
7: Bianca Damink van de ANWB. Er staan intussen een paar opvallende files. Op de A7 van Heerenveen naar Groningen sta je bij Drachten 10 minuten vast door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. De N278 in het zuiden van het land is in beide richtingen dicht tussen Gulpen en Wittem door een ongeluk. En op de A12 Arnhem richting Duitsland staat het vast voor de grens. Daar heb je 10 minuten op onthoud door controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant

0: Okay, bye.
1: Or yourself.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
5: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.

0: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
2: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 12 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De andere zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polar Steps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polar Steps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na, zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
6: Is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het zoals gebruikelijk op vrijdag al wat drukker op de weg. Wat opvalt is de A12 vanuit Arnhem. Daar heb je voor de Duitse grens door controles 20 minuten oponthoud. De A4 van Rotterdam naar Den Haag staat een auto in brand bij Vlaardingen. De parallelbaan is dicht en de vertraging nu 5 minuten. In het noorden staat file bij Drachten op de A7 van Heerenveen naar Groningen door een ongeluk. Het oponthoud is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: Don't you wish your girlfriend was wrong like me? Don't you wish your girlfriend was... Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
2: DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Fietsendiefstal bij station Os blijft een groot probleem. Het aantal aangiftes stijgt fors. Van 134 in 2024 naar 157 in 2025. Dit jaar, in het eerste kwartaal, zijn al 48 meldingen gedaan. Politici uiten hun onvrede. Zo geeft Vera van Pelt aan dat het hen somber maakt. Herman van Kessel van Pro vraagt om actie vanuit de Osse politiek. Burgemeester Fraukje de Jonge noemt de situatie zorgelijk, maar ziet geen gemakkelijke oplossing. Donderdagavond was er een laatste informatiebijeenkomst over de financiële situatie van cultureel centrum De Pas in Hees. De gemeenteraad van Bernhezen staat voor een moeilijke beslissing. Krijgt gemeenschapshuis De Pas in Hees de gevraagde extra subsidie van ruim 4 ton... of dreigt het sociaal-cultureel centrum te verdwijnen? De vraag is, wat kost het als het gemeenschapshuis omvalt? Wethouder Gert-Jan Hermes gaf aan dat alle accommodaties gelijk behandeld moeten worden. Voorzitter van De Pas, Edwin van der Putten, gaf aan dat hij het gevoel heeft dat De Pas 3-0 achter staat. De Pas heeft sinds 2004 al miljoenen aan subsidie ontvangen, maar altijd waren er tekorten. Hoe de partijen uiteindelijk gaan beslissen over wel of geen extra geld voor De Pas blijft nog even de vraag. Wordt volgende week vervolgd in de commissie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag wordt het al drukker op de weg en het verkeer kan her en der ook last hebben van regen. Wat opvalt zijn ook de Duitse grenscontroles. Op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de grens 20 minuten oponthoud. De A1 vanuit Hengelo is de vertraging 10 minuten. De A7 in het noorden staat file van Heerenveen naar Groningen tussen Drachten en Friese Palen. Vertraging is een kwartier na een ongeluk. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag heb je bij Vlaardingen vertraging doordat er een auto in brand staat. De parallelbaan is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: It. For yourself, for yourself. MFM.
1: I called it bad just today.

11. MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
4: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten.

0: gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is inmiddels behoorlijk druk. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten extra reistijd. Op de A7 Heerenveen-Groningen bij de afrit Vriesepalen een kwartier vertraging. En op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging 20 minuten door grenscontrole. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: NFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: 401 keer met mij de zomer op het strand van Rijnlaai.
2: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A.
3: DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Donderdagavond was er een laatste informatiebijeenkomst over de financiële situatie van cultureel centrum De Pas in Hees. De gemeenteraad van Bernhezen staat voor een moeilijke beslissing. Krijgt gemeenschapshuis De Pas in Hees de gevraagde extra subsidie van ruim 4 ton... of dreigt het sociaal-cultureel centrum te verdwijnen? De vraag is, wat kost het als het gemeenschapshuis omvalt? Wethouder Gert-Jan Hermes gaf aan dat alle accommodaties gelijk behandeld moeten worden. Voorzitter van De Pas, Edwin van der Putten, gaf aan dat hij het gevoel heeft dat De Pas 3-0 achter staat. De Pas heeft sinds 2004 al miljoenen aan subsidie ontvangen, maar altijd waren er tekorten. Hoe de partijen uiteindelijk gaan beslissen over wel of geen extra geld voor De Pas, blijft nog even de vraag. Wordt volgende week vervolgd in de commissie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat bij elkaar zo'n 230 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij Hoevelaken een kwartier. A2 Utrecht en Bos bij Kerkdriel een kwartier extra reistijd. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 25 minuten oponthoud. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum een uur. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechter.

0: rechtercommissaris, die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk bij elkaar, meer dan 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp een kwartier verdraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. A16 Breda-Rotterdam bij Hendrik Ido Ambach. 10 minuten extra reistijd door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A16 de andere kant op bij Breda is ook een ongeluk gebeurd. Daar is ook de rechte rijstrook dicht, kost je een kwartier. En ook in Brabant een aanrijding op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Ravenstein. Daardoor ruim 20 minuten vertraging. Bij Ravenstein is de linker rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: De IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Dit is Lia de Braak met het DTV-nieuws op MFM Brabant. Fietsendiefstal bij station Os blijft een groot probleem. Het aantal aangiftes stijgt fors. Van 134 in 2024 naar 157 in 2025. Dit jaar, in het eerste kwartaal, zijn al 48 meldingen gedaan. Politici uiten hun onvrede. Zo geeft Vera van Pelt aan dat het hen somber maakt. Herman van Kessel van Pro vraagt om actie vanuit de Osse politiek. Burgemeester Fraukje de Jonge noemt de situatie zorgelijk, maar ziet geen gemakkelijke oplossing.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 380 kilometer file. De meeste files staan op dit moment in het zuiden en in het midden van het land. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Everdingen en Zaltbommel, heb je een half uur vertraging. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, een kwartier extra bij Duiven. Dan de A16, Rotterdam-Breda. Daar loopt het vast door een ongeluk. Tussen de Moerdijkbrug en Breda-Noord heb je 10 minuten vertraging, maar de weg is wel weer vrij. En de A35 van Almelo naar Enschede doe je tussen Hengelo-Zuid en Enschede 20 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem tussen Hoendelo en knooppunt Waterberg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
7: Hoor jezelf.
4: MFM.

voor jezelf. MFM. MFM. Jouw nieuws, jouw muziek.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
5: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzelingen.

0: vermissing of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar... en de andere zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog... en daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon... en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor Van der A.
0: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
3: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van Rijnlaai.
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor Van der A. DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heide in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
5: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu!
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Vrijdag zijn twee nieuwe kunstwerken onthuld langs de snelfietsroute F50 in Veghel. Dit waren de laatste beelden van het project Half Nul. Gedeputeerde cultuur Bas Maas en wethouder Luc van der Tillaert verrichtten de onthulling bij de Hintelstraat en het Gazellenpad. De beelden zijn ontworpen door de internationaal gerenommeerde kunstenaar Florentijn Hofman. Ze maken deel uit van een kunstproject dat kunst en mobiliteit verbindt.
7: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Peculiar. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundige.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor van der A.
1: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: Vier nog één keer met mij de zomer.
5: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
6: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
7: Dit is MFM.
8: MFM Brabant.
7: Overal.
8: Jouw muziek en jouw nieuws.
7: Het nieuws van 5 uur.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd... voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dennis Mooij van de ANWB. 470 kilometer file staat er nu. De meeste files hebben 5 tot 10 minuten vertraging. Op deze wegen ben je wat langer onderweg. De A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg een half uur extra. En diezelfde A2 maar dan van Utrecht naar Eindhoven tussen Culemborg en Zaltbommel 35 minuten vertraging. A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten vertraging. En een kwartier extra ben je kwijt op de A50 Arnhem-Os tussen Klabbers-Valburg en Ravenstein. En A73 naar Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Malden is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
7: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
3: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV-nieuws op MFM Brabant. Donderdagavond was er een laatste informatiebijeenkomst over de financiële situatie van cultureel centrum De Pas in Hees. De gemeenteraad van Bernhezen staat voor een moeilijke beslissing. Krijgt gemeenschapshuis De Pas in Hees de gevraagde extra subsidie van ruim 4 ton... of dreigt het sociaal-cultureel centrum te verdwijnen? De vraag is, wat kost het als het gemeenschapshuis omvalt? Wethouder Gert-Jan Hermes gaf aan dat alle accommodaties gelijk behandeld moeten worden. Voorzitter van De Pas, Edwin van der Putten, gaf aan dat hij het gevoel heeft dat De Pas 3-0 achter staat. De Pas heeft sinds 2004 al miljoenen aan subsidie ontvangen, maar altijd waren er tekorten. Hoe de partijen uiteindelijk gaan beslissen over wel of geen extra geld voor De Pas blijft nog even de vraag. Wordt volgende week vervolgd in de commissie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is nog altijd druk, maar het aantal files neemt wel af. Er staat nog 320 kilometer file. De meeste files leveren 5 tot 10 minuten vertraging op. Op de A2 is het drukst op dit moment. Eerst vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg een half uur vertraging. En de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen Knoop het Leendeheide bij Eindhoven en Valkenswaard doe je er een uur langer over. Er staat 6 kilometer file door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Het aantal files neemt af. Er staat nog 185 kilometer. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je nog een kwartier vertraging tussen Veghel en Kerkdriel. Ook op de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen knooppunt De Hoogte Eindhoven en Valkenswaard een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, dus de vertraging neemt af. En op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Twee weken geleden stond hij in een overvolle Alfa op Lowlands. Ik was daarbij en toen realiseerde ik me eigenlijk pas wat voor een wereldster hij aan het worden is. Somber hoorde je met zijn nieuwe single My Body Is It Ready. Het is niet de laatste single die je op de radio gaat horen van hem. Ik denk echt dat hij de potentie heeft om een van de grote nieuwe sterren te worden. En ik denk dat we nog lang niet van hem af zijn eigenlijk. Wat een prachtig nummer ook trouwens. Je luistert naar MFM Brabant, naar Rutger en Niels. Maar dan zonder Niels. Niels die is namelijk van de trap gevallen. En nu kan hij er niet bij zijn vandaag. Dat is heel jammer. Ik wens hem ook heel veel sterkte. En ik hoop dat hij er bovenop komt. Ik heb hem een boeketje bloemen gegeven. En die heeft hij weggegooid. We hebben ruzie. Ja, ik weet niet wat het is. Nou ja, we luisteren naar MFM Brabant. Zometeen komen er nog heel veel meer hits aan. Zoals bijvoorbeeld deze.

0: Maxi Dekker met Superstar hoorde je bij MFM Brabant. En een superstar,
1: ja, dat is ze. Ze heeft gisteren de Ziggo Dome helemaal plat gespeeld. En het leuke is, dat doet ze vandaag ook. En dat doet ze morgen ook. En dat doet ze overmorgen ook. Ze heeft 4 dagen de Ziggo Dome helemaal uitverkocht. Dus als je nog wil gaan, moet je... Ik wens je heel veel succes met nog een kaartje op de kop tikken. Want Roxy Dekker is razend populair. En lukt het niet om deze dagen te gaan, dan gaat de superstarheid van Roxy Dekker nog wilder. Ze heeft namelijk vandaag aangekondigd dat ze in de Johan Cruijff Arena gaat spelen. Met een solo show. De kaartverkoop begint aankomende woensdag. Er gaan ongeveer 70.000 kaarten verkocht worden. En ik ben bang dat je er heel snel bij moet zijn. Want Roxy Dekker is niet te stoppen de laatste tijd. Ik zie het nog wel gebeuren dat ze Pinkpop of Lowlands gaat headlinen volgend jaar. Dat zit er goed in. Glastonbury, Coachella, het kan allemaal, hè? Philip Bailey met Easy Lover hoor je nu bij MFM Brabant. Zometeen komt Incubus er nog aan en The Strokes. En misschien nog een beetje hip-hop van Drake straks ook nog.

De Strokes. De goede oude Strokes. Ze hebben een nieuw album. Daar is deze niet van. Maar hun nieuwe album bestaat enkel en alleen uit de frontman Julian Casablancas. Die zijn stem in de autotune laat baden. En het is zo overdreven een beetje op de manier hoe Cher dat ook deed destijds. En ik vind het even wennen, moet ik zeggen. Het klinkt dan zo.

0: Nou, I don't know. Ik vind het heel erg wennen. Nou, dat ben ik. Zometeen komt, over autotune gesproken, komt Drake er nog aan. En Charlie XCX. Maar nu eerst is het tijd voor het lokale nieuws.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
2: Goedenavond, mijn naam is Thijs Jansen. Het MLB-complex in Nistelrode is opnieuw in beeld als mogelijke locatie voor een asielzoekerscentrum. Volgens wethouder Thijs Vonk wil het COA de locatie alsnog gebruiken, maar dan wel voor een periode van minimaal 20 jaar. Eerder viel het MLB-complex af omdat de gemeente uitging van een opvangperiode van 10 jaar. Dat vond het COA te kort om de benodigde investeringen terug te verdienen. Naast het MLB-complex blijft ook Zevenbergen 10 een mogelijke opvanglocatie. Na de zomervakantie praat de gemeente verder met het COA en met omwonenden en begin 2027 moet de raad een besluit nemen. Het besluit van de gemeente Maashorst om de tijdelijke monumentstatus van het handelshuis in te trekken is goed gevallen bij politieke partijen. Begin juni besloot het gemeentebestuur het handelshuis tijdelijk te bestempelen als monument. Dat besluit viel vlak voor de sloop, waardoor plannen van eigenaar Benito van Dijk werden gedwarsboomd. Dat was ongepast, vindt Bas Keizer van coalitiepartij Kompas. Maarten Prinsen, fractievoorzitter van Gewoon VVD Maashorst, was ook verrast met het besluit en zegt blij te zijn dat de sloop van het handelshuis nu toch door kan gaan. En het bestuur van cultureel centrum De Pas in Hees wil vooral tijd kopen met de steun van de gemeente Bernheze om het centrum financieel gezond te maken. Woensdag kwam naar buiten dat er €125 subsidie nodig is om een faillissement te voorkomen en dat het college van BMW niet van plan is dat te geven. Volgens wethouder Sascha Kraus zou dat niet eerlijk zijn tegenover andere gemeenschapshuizen die ook geen subsidie krijgen. Vanwege de hoogte van het gevraagde bedrag is het aan de raad om hierover een besluit te nemen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 1 oktober. Het weer dan nog. Het was vrijdag opnieuw een warme en zomerse dag en dat gaat ook nog gelden voor vrijdag. Veel zon en een temperatuur van een graad of 27. Dit was het. Voor het laatste nieuws kunt u terecht op dtvnieuws.nl en in onze app. Graag tot snel.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je nog een kwartier vertraging tussen knooppunt Leendeheide en Leende. Dat komt nog door een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is alweer een tijdje vrij. En de A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar loopt het vast door een nieuw ongeluk. Tussen Rijswijk en Delft heb je 20 minuten extra nodig. Het is aansluit over 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Van Den Haag naar Rotterdam kies je het beste voor de A13. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Johnny XCX hoorde hier bij MFM Brabant met Camera van haar nieuwe album Music Fashion Film. Het is tijd voor Scooter of Bladblazer en deze week hebben we Jelmer aan de lijn. Hallo Jelmer.
1: Hallo Rutger.
0: Heb jij nog leuke dingen te doen dit weekend?
1: Leuke dingen te doen dit weekend? Een beetje bijslapen.
0: Een beetje bijslapen? Hoe komt het? Waarvan moet je bijslapen?
1: Nou ja, van iets te lang naborrelen met jou.
0: Oh ja, dat zou goed kunnen. We gaan zo meteen Scooter of Bladblazer spelen. En het idee daarvan is dat jij het geluid hoort van een scooter of een bladblazer. En jij moet raden welke van de twee dat is. En mocht je dat goed hebben, dan krijg jij een heel mooi huismerk blikje cola van ons. Ons budget is niet zo heel...
1: Ik kan niet wachten. Ik ben een groot fan van huismerk cola.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor. Kom erop.
0: Oké.

0: Oei.
1: Zo, dat is wel een lastige.
0: Dat is zeker een lastige.
1: Ja, is een lastige. Ja. Ik zit dus te twijfelen. Ik denk, gezien het verschil in toeren, wat ik meende te horen, dat ik toch ga voor scooter.
0: Scooter. Dus op het antwoord op de vraag scooter of bladblazer, is jouw antwoord scooter.
1: Jazeker.
0: Oké, okay. Dan ga ik de grote gouden envelop er even bij pakken. Ik heb hem gevonden. Sorry, jammer.

David Bowie met... Het werkt niet zo goed. Sorry. David Bowie met Modern Love hoorde je bij MFM Brabo. Dan ga ik nu dadelijk 1901 draaien van Phoenix. En Phoenix is een Franse band uit Versailles. En dat is... Ik ben mijn verhaal kwijt. Ik begin even opnieuw. Phoenix is een Franse band uit Versailles. En Daft Punk komt ook uit Versailles. En dat is allemaal heel toevallig. Maar wat nog toevalliger is... is dat ze samen zijn opgekomen eigenlijk. Daft Punk en Phoenix was een beetje rond dezelfde tijd begonnen. En ze zijn ook echt jeugdvrienden van elkaar. En ik vind het best wel leuk dat die jeugdvrienden van elkaar dan toevallig... gewoon grote wereldsterren zijn geworden. Al moet ik wel zeggen dat Daft Punk ietsje succesvoller is geweest dan Phoenix. Maar Phoenix heeft wel echt grote hitjes gehad. Zoals deze bijvoorbeeld. 1901 hoor je bij MFM Gavel. Ik heb een Tia nog steeds. Kan gebeuren. Volgende week beter.

0: FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
3: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. Dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
2: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Lisebike kwam na een lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt alleen nog even langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de Duitse grens heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

Kleine throwback hit. Feel the Love van Rudy Mantle en John Newman. Hoorde je bij MFM Brabant. Zou jij de kans nemen om je fiets ergens neer te zetten wanneer de kans 2% is dat jouw fiets wordt gejat? Daar ging het in de gemeenteraad van Os een beetje over. Want bij de fietsenstalling van station Os is de kans dat je fiets wordt gejat rond de 2%. Afgelopen jaar worden steeds meer fietsen gejat daar. Vorig jaar zijn er ook al rond de 200 fietsen gejat bijna. En in het eerste kwartaal van dit jaar zijn er ook al 50 aangiftes gedaan. De gemeenteraad van Os die vindt dat niet zo helemaal lekker gaan eigenlijk. Ze vinden dat het met de fiets gaan niet stimuleert. En ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Gelukkig heb ik de oplossing tegen het grote fietsprobleem in Os. Je vraagt je af wat er nu voor grote oplossing gaat komen. Je kent wel, als je je fiets hebt, dan zit vaak dan zo'n sleutel bij. Maar dat is niet genoeg. Je moet ook nog zo'n fietsslot hebben. En als je dan allebei doet, dan denk ik dat de kans dat je fiets gejat wordt op station Os nog maar 1% is. Ik denk dat dat echt wel de ideale uitweg is. Ik weet niet of ik mijn fiets in Os neer ga zetten de komende tijd.

Wow, hoe lang is het al stil? Ik ben een beetje. Ik was heel erg geconcentreerd. Oké. Ik denk dat we best gewoon meteen naar de muziek kunnen gaan. Zometeen komt Sam Fender eraan. En Ida met de stilte. En. Dodge.

De Tilburgse Ida hoorde je met De Stilte. Daarvoor hoorde je Sam Fender met Rain Me In. En ik heb eigenlijk persoonlijk wel een beetje behoefte aan een beetje evergreen muziek. Dus

0: de Dire Straits komen eraan. Maar eerst gaan we naar het regionale nieuws.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Goedenavond, mijn naam is Thijs Jansen. Het MLB-complex in Nistelrode is opnieuw in beeld als mogelijke locatie voor een asielzoekerscentrum. Volgens wethouder Thijs Vonk wil het COA de locatie alsnog gebruiken, maar dan wel voor een periode van minimaal 20 jaar. Eerder viel het MLB-complex af omdat de gemeente uitging van een opvangperiode van 10 jaar. Dat vond het COA te kort om de benodigde investeringen terug te verdienen. Naast het MLB-complex blijft ook Zevenbergen 10 een mogelijke opvanglocatie. Na de zomervakantie praat de gemeente verder met het COA en met omwonenden en begin 2027 moet de raad een besluit nemen. Het besluit van de gemeente Maashorst om de tijdelijke monumentstatus van het handelshuis in te trekken is goed gevallen bij politieke partijen. Begin juni besloot het gemeentebestuur het handelshuis tijdelijk te bestempelen als monument. Dat besluit viel vlak voor de sloop, waardoor plannen van eigenaar Benito van Dijk werden gedwarsboomd. Dat was ongepast, vindt Bas Keizer van coalitiepartij Kompas. Maarten Prinsen, fractievoorzitter van Gewoon VVD Maashorst, was ook verrast met het besluit en zegt blij te zijn dat de sloop van het handelshuis nu toch door kan gaan. En het bestuur van cultureel centrum De Pas in Hees wil vooral tijd kopen met de steun van de gemeente Bernhezen om het centrum financieel gezond te maken. Woensdag kwam naar buiten dat er €125 subsidie nodig is om een faillissement te voorkomen en dat het college van BMW niet van plan is dat te geven. Volgens wethouder Sascha Kraus zou dat niet eerlijk zijn tegenover andere gemeenschapshuizen die ook geen subsidie krijgen. Vanwege de hoogte van het gevraagde bedrag is het aan de raad om hierover een besluit te nemen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 1 oktober. Het weer dan nog. Het was vrijdag opnieuw een warme en zomerse dag en dat gaat ook nog gelden voor vrijdag. Veel zon en een temperatuur van een graad of 27. Dit was het. Voor het laatste nieuws kunt u terecht op dtvnieuws.nl en in onze app. Graag tot snel.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

Shoulders of Swings van Dire Straits hoorde je bij MFM Brabant. Over een kwartiertje moet Top Os weer voetballen. Ze moeten tegen Vitesse vandaag. Vitesse doet het niet zo goed. Top Os doet het niet zo goed. Er kan van alles gaan gebeuren. Top Os heeft vorige week wel gewonnen. Het was de eerste wedstrijd die ze hebben gewonnen dit seizoen. Ze staan nu 16e. Ze hadden 2-1 gewonnen tegen Jong FC Utrecht. Vanavond moeten ze tegen Vitesse. Ik verwacht dat er gelijk spel gaat worden. Het wordt een hele saaie 0-0. Dat is mijn verwachting. FC Den Bosch moet ook nog. Ze moeten aankomende maandag tegen Jong PSV. FC Den Bosch doet het ook niet zo goed. Het wordt dit jaar weer een seizoen vanaf de zijlijn voor onze Noord-Oost-Brabantse clubs, ben ik bang. Maar ja, je kunt altijd nog lekker 3 punten pakken tegen Helmond Sport natuurlijk. Coldplay met Adventure of a Lifetime. Zometeen hoor je nog James Morrison en Lil Nas X.

Broken Strings van James Morrison hoorde je bij MFM Brabant. Ik versprak me net. Ik zei dat we nog Lil Nas X gingen draaien, maar dat klopt helemaal niet. We gaan namelijk Travis Scott draaien met Coffee Bean. Dit was de uitzending van deze week. Ik heb er een beetje moeite mee om zelf in mijn eigen ritme te komen zonder Niels erbij. Ik merk dat wel. Maar volgende week wordt het beter. Ik beloof dat bij deze. Dan gaan we nu luisteren naar Travis Scott met Coffee Bean.

0: weer terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiviet.
3: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
2: Verder vindt de D66 en het CDA het plan niet te verdedigen als het tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde, van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
4: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
2: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen, maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Bij het Osse gemeentehuis wordt komende maandag 7 september opnieuw de Fairtrade-vlag gehesen. Os viert daarmee dat ze al 13 jaar de titel Fairtrade-gemeente draagt. Die erkenning werd in maart van dit jaar opnieuw toegekend, dankzij de inzet van het Fairtrade-kernteam van de gemeente, ondernemers, maatschappelijke organisaties en partners als Wereldwinkel Os en de Fairtrade-kerk. Het idee achter Fairtrade is dat er gezorgd wordt voor eerlijke prijzen en leefbare lonen voor boeren in ontwikkelingslanden. De gemeente past dat toe in haar eigen inkoopbeleid, bijvoorbeeld bij het aankopen van koffie en thee voor op het gemeentehuis. De gemeente Maashorst zet de volgende stap in de afronding van woonwijk Park Maashorst in Uden. Het college van BNW stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan voor Kamer 4 vast te stellen. Het gaat om de bouw van maximaal 120 woningen, de laatste fase van de wijk. Het plan is nog aangepast na gesprekken met bewoners en zienswijzen om de ruimtelijke kwaliteit en uitvoerbaarheid te verbeteren. Kamer 4 wordt een overgang tussen het bestaande woongebied van Park Maashorst en het meer stedelijke gebied van Uden. Hiermee wordt de wijk niet alleen vergroot, maar ook naadloos verbonden met de rest van de stad. Zo is het idee. De eerste 3 kamers van Park Maashorst zijn inmiddels bijna helemaal klaar. Aan de snelfietsroute F50 in Veghel zijn vrijdag 2 kunstwerken onthuld. Het waren de laatste 2 beelden van het kunstproject Half Nul. Gedeputeerde cultuur Bas Maas en wethouder Luc van der Tillaert kregen de eer om de beelden te onthullen. Het project, een samenwerking tussen de gemeente Meijerijstad, de provincie Noord-Brabant, Kunstlok Brabant en Kunststichting Meijerijstad, heeft als doel om kunst en mobiliteit op een bijzondere manier te verbinden en van de snelfietsroute een beleving te maken. In totaal zijn er 10 kunstwerken op 8 locaties gezet, die verwijzen naar het verleden. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Hoor jezelf.
0: MFM.

we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
1: Vanavond was er in Overhasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SBU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
2: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
1: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
5: FM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Bij het Osse gemeentehuis wordt komende maandag 7 september opnieuw de Fairtrade-vlag gehesen. Os viert daarmee dat ze al 13 jaar de titel Fairtrade gemeente draagt. Die erkenning werd in maart van dit jaar opnieuw toegekend, dankzij de inzet van het Fairtrade kernteam van de gemeente, ondernemers, maatschappelijke organisaties en partners als Wereldwinkel Os en de Fairtrade Kerk. Het idee achter Fairtrade is dat er gezorgd wordt voor eerlijke prijzen en leefbare lonen voor boeren in ontwikkelingslanden. De gemeente past dat toe in haar eigen inkopenbeleid, bijvoorbeeld bij het aankopen van koffie en thee voor op het gemeentehuis. Aan de snelfietsroute F50 in Veghel zijn vrijdag 2 kunstwerken onthuld. Het waren de laatste 2 beelden van het kunstproject Half Nul. Gedeputeerde cultuur Bas Maas en wethouder Luc van der Tillaert kregen de eer om de beelden te onthullen. Het project, een samenwerking tussen de gemeente Meijerijstad, de provincie Noord-Brabant, Kunstlok Brabant en Kunststichting Meijerijstad, heeft als doel om kunst en mobiliteit op een bijzondere manier te verbinden en van de snelfietsroute een beleving te maken. In totaal zijn er 10 kunstwerken op 8 locaties gezet, die verwijzen naar het verleden. De gemeente Maashorst zet de volgende stap in de afronding van woonwijk Park Maashorst in Uden. Het college van BNW stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan voor Kamer 4 vast te stellen. Het gaat om de bouw van maximaal 120 woningen, de laatste fase van de wijk. Het plan is nog aangepast na gesprekken met bewoners en zienswijzen om de ruimtelijke kwaliteit en uitvoerbaarheid te verbeteren. Kamer 4 wordt een overgang tussen het bestaande woongebied van Park Maashorst en het meer stedelijke gebied van Uden. Hiermee wordt de wijk niet alleen vergroot, maar ook naadloos verbonden met de rest van de stad. Zo is het idee. De eerste 3 kamers van Park Maashorst zijn inmiddels bijna helemaal klaar. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
3: Ik heb een idee voor peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. There's a person.

0: 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
1: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
0: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: NFM.

0: DTV Nieuws op NFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op NFM Brabant. Aan de snelfietsroute F50 in Veghel zijn vrijdag twee kunstwerken onthuld. Het waren de laatste twee beelden van het kunstproject Half Nul. Gedeputeerde cultuur Bas Maas en wethouder Luc van de Tillaert kregen de eer om de beelden te onthullen. Het project, een samenwerking tussen de gemeente Meijerijstad, de provincie Noord-Brabant, Kunstlok Brabant en Kunststichting Meijerijstad, heeft als doel om kunst en mobiliteit op een bijzondere manier te verbinden en van de snelfietsroute een beleving te maken. In totaal zijn er 10 kunstwerken op 8 locaties gezet die verwijzen naar het verleden. De gemeente Maashorst zet de volgende stap in de afronding van woonwijk Park Maashorst in Uden. Het college van BNW stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan voor Kamer 4 vast te stellen. Het gaat om de bouw van maximaal 120 woningen, de laatste fase van de wijk. Het plan is nog aangepast na gesprekken met bewoners en zienswijzen om de ruimtelijke kwaliteit en uitvoerbaarheid te verbeteren. Kamer 4 wordt een overgang tussen het bestaande woongebied van Park Maashorst en het meer stedelijke gebied van Uden. Hiermee wordt de wijk niet alleen vergroot, maar ook naadloos verbonden met de rest van de stad. Zo is het idee. De eerste drie kamers van Park Maashorst zijn inmiddels bijna helemaal klaar. Bij het Osse gemeentehuis wordt komende maandag 7 september opnieuw de Fairtrade-vlag gehesen. Os viert daarmee dat ze al 13 jaar de titel Fairtrade-gemeente draagt. Die erkenning werd in maart van dit jaar opnieuw toegekend, dankzij de inzet van het Fairtrade-kernteam van de gemeente, ondernemers, maatschappelijke organisaties en partners als Wereldwinkel Os en de Fairtrade-kerk. Het idee achter Fairtrade is dat er gezorgd wordt voor eerlijke prijzen en leefbare lonen voor boeren in ontwikkelingslanden. De gemeente past dat toe in haar eigen inkopenbeleid, bijvoorbeeld bij het aankopen van koffie en thee voor op het gemeentehuis. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio gingen

0: Vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Aan de snelfietsroute F50 in Veghel zijn vrijdag twee kunstwerken onthuld. Het waren de laatste twee beelden van het kunstproject Half Nul. Gedeputeerde cultuur Bas Maas en wethouder Luc van der Tillaert kregen de eer om de beelden te onthullen. Het project, een samenwerking tussen de gemeente Meijerijstad, de provincie Noord-Brabant, Kunstlok Brabant en Kunststichting Meijerijstad, heeft als doel om kunst en mobiliteit op een bijzondere manier te verbinden en van de snelfietsroute een beleving te maken. In totaal zijn er 10 kunstwerken op 8 locaties gezet die verwijzen naar het verleden. De gemeente Maashorst zet de volgende stap in de afronding van woonwijk Park Maashorst in Uden. Het college van BNW stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan voor Kamer 4 vast te stellen. Het gaat om de bouw van maximaal 120 woningen, de laatste fase van de wijk. Het plan is nog aangepast na gesprekken met bewoners en zienswijzen om de ruimtelijke kwaliteit en uitvoerbaarheid te verbeteren. Kamer 4 wordt een overgang tussen het bestaande woongebied van Park Maashorst en het meer stedelijke gebied van Uden. Hiermee wordt de wijk niet alleen vergroot, maar ook naadloos verbonden met de rest van de stad. Zo is het idee. De eerste drie kamers van Park Maashorst zijn inmiddels bijna helemaal klaar. Bij het Osse gemeentehuis wordt komende maandag 7 september opnieuw de Fairtrade-vlag gehesen. Os viert daarmee dat ze al 13 jaar de titel Fairtrade-gemeente draagt. Die erkenning werd in maart van dit jaar opnieuw toegekend, dankzij de inzet van het Fairtrade-kernteam van de gemeente, ondernemers, maatschappelijke organisaties en partners als Wereldwinkel Os en de Fairtrade-kerk. Het idee achter Fairtrade is dat er gezorgd wordt voor eerlijke prijzen en leefbare lonen voor boeren in ontwikkelingslanden. De gemeente past dat toe in haar eigen inkopenbeleid, bijvoorbeeld bij het aankopen van koffie en thee voor op het gemeentehuis. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

gebroken was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker. Dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd 3e in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een 3e plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. On a